0: Dus de schep is dat.
1: Zet daar mijn knef, dus haal mij.
0: Dans 32, 33. Dans 32, 33, la patience a expiré les yeux. On va se mettre du simple.

0: Dus dan gaat het ook naar de helft.
1: Dan rijdt de vlucht naar het helft.
0: Dus dan gaat het ook naar de helft. Hoe weet ik dat je al tegen moet je van dit bijvoorbeeld dan? Dat je zo'n vlucht naar het helft, waar je dan te zien aan de helft.